0: Maintenant, c'est le moment pour les prières universelles.
1: Zusters en broeders, gemerkt het, onze gebeden voor wat verfrissing zijn blijkbaar helemaal verhoord. Ik hoop dat ze daarboven niet overdrijven. Maar er zijn nog veel andere vragen, veel grotere zorgen die leven in ons hart. Laten we ze met vertrouwen aan de Heer en aan elkaar
0: horen. Cœur, nous les présentons au Seigneur.
2: Bidden we dat we de zekerheid
0: Prions
2: en de duidelijkheid
0: pour que nous ne placions pas la certitude et la rigidité des règles au-dessus de la liberté qui est au service de la vie.

0: prions.
1: Bieden we voor alle intenties die hier in de grot van Massabielle worden toevertrouwd, en voor alles wat er leeft in ons hart, voor allen die ziek zijn, of leven met een beperking, en voor onze overledenen.